0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten? Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskriebels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Ja.
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo
5: oh, ja,
8: moe.
5: Heerlijk.
8: Zou jouw heks ons betoverd hebben?
5: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
9: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Oh. Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef, die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect.
1: Oh.
2: Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Jij op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans bij een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
7: Ah, en het dansen is gestopt.
1: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar Kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: lekker vies. Het heeft vannacht gestormd in de tovertuin. Overal liggen plassen en het is koud. Zo'n natte dag is het eigenlijk beter om binnen te blijven.
1: Het is lekker vies in de tovertuin. Kom, we gaan stampen in de plassen. Splash!
2: Jij blijft vandaag verder binnen en er wordt niet meer in die plassen gesprongen. Begrepen? En oh ja, je gaat in bad.
1: Maar ik wil niet in bad.
2: Hondjes die niet in bad gaan worden vieze hondjes. Vieze hondjes worden stinkende hondjes. En stinkende hondjes worden ziek. Dat vinden tante en ik geen goed idee. Jij wel, Pip. Jij gaat nu in bad.
1: Ja, maar...
3: Nee, dame. Geen ja maar. Jij gaat nu in bad.
1: Nou, goed dan. Hé, getverderrie. Nou word ik helemaal schoon.
4: Pip, kom nou lekker spelen met de eendjes. Hier kun je ook hele goede bommetjes maken. En je mag lekker spetteren en onder water duiken met mijn duikbril. Dat is toch leuk?
1: Nou,
4: dan moet je het zelf maar weten, hoor. Dan speel ik wel alleen. Kwak, kwak, kwak, kwak.
1: Kijk uit, Woesel. Hier komt een superbommetje.
4: Dat is een hele goeie, Pip. Nou, maar jij bent nog lang niet schoner, viezerik. Hier, heb je een beetje zeep. Woesh.
1: Woesel.
4: Kijken wie de meeste bubbels kan maken, Pip.
5: Lekker vies of lekker schoon? Dat is de vraag. Woezel en Pip hebben in ieder geval de grootste lol in bad. En wie maakt er nou ook alweer het beste bommetje?

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluimen. Ja, wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Oh, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan het licht bezig en die nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
1: Ja. Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hé, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is de zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Ach, niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, geef hier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, keike, de zon is op. Het is weer licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Oh, ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Ze zijn weer terug.
2: Dat
1: nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Meisjes.
3: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, ik ben het in eigen persoon, Dirk, met mijn gitaar. En ik ga allemaal leuke liedjes draaien en ook een liedje live zingen. En het thema vandaag is water. Ik neem gauw even een slokje water. Lekker. Nou, zullen we maar beginnen? We gaan de tuin in en we gaan spelen met water met mijn liedje Waterballet. MUZIEK

Blondes. Blondes. Blondes. Blondes. Nou, Joes en ik hebben zo gespetterd in het zwembad in de tuin dat die bijna leeg is. Ja, de hele tuin is nat. Daar moeten we even wat water bij. Zullen we dat met een gieter doen? Nou, dat kan wel, maar dat duurt natuurlijk wel lang. Nee, we zetten gewoon de tuinslang erin en we zetten de kraan aan. Ja, daar komt natuurlijk al het water uit. De kraan staat aan. We gaan even lekker rock'n'rollen in het zwembad in de tuin. Yeah!

blub, blub, blub, blub. Ja, nou, we zijn wel. We hebben ook weer lekker in het zwembad gespeeld. En dus we gaan even in bad om even lekker schoon te worden weer. Ja. Spetter, spetter, spat. Ik zit nu lekker in bad met al mijn eendjes en een heleboel zeepsop. Lekker warm. Ik ben ook een beetje koud geworden.

0: Hij omhoog. Plans. En nog een keer. Plans.
1: Plans. Ja. Ja, je kunt natuurlijk in bad gaan. Maar ja, niet iedereen heeft een bad. Je kunt ook gewoon even lekker onder de douche. Zullen we onder de douche gaan? Met douchen. Iedereen onder zijn eigen douche. Lekker thuis. Woo.

afdrogen. Ja, nou, dan ben je lekker weer helemaal schoon. Zo zie je dat water wel heel belangrijk is. Hè? Want je kan je ermee wassen, je kan je tanden poetsen, je kan het drinken, je kan de planten eten geven. Je gebruikt het om te koken. Nou, Ernst en Bobby vinden dat ook. Die hebben namelijk een liedje geschreven. Zonder water kun je niet. Luister maar.

0: kun je niet.
1: Nee, zonder water kun je niet. En dat komt me goed uit, want het begint te regenen. Hoor je dat? Oh, het begint te regenen. Oh, niet te gauw.

0: op. En nu ophouden hoor.
1: Ja, nou, de regen is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de bloemen en zo. Maar soms regent het zo hard dat je denkt, nou, ik ga dit liedje zingen. En ik heb een keer op een optreden, trad ik op in de buitenlucht en alle kinderen zaten ook buiten op het veld. En toen begon het ook hard te regenen. En toen hebben we met z'n allen dit liedje gezongen en weet je wat? De regen stopte. Nou, dat is een keer gebeurd. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja, dat gebeurt natuurlijk ook maar één keer, maar dat was wel heel bijzonder. Nou, ik hou van water. Weet je wie er ook van water houdt? Dolfijnen.

Ik was een keer op vakantie op een tropisch eiland. En toen had ik mijn gitaar meegenomen. Toen had ik echte dolfijnen gezien. En toen ben ik daarna gaan zitten bij het zwembad en heb ik dit liedje geschreven. Leuk hè? Nou, ik heb nog een liedje over dolfijnen. En dat heb ik weer geschreven voor Stichting SAM. En dat is een organisatie die organiseert dolfijntherapie voor kinderen die het een beetje moeilijk hebben. En zullen wij gaan springen als een dolfijn en zwemmen en spetteren met je staart met mijn liedje Springen als een dolfijn.

0: Zo, zie al die springende dolfijnen voor je. Nou, weet je wat? We gaan ze even opzoeken. We gaan in een bootje de zee op en dan kijken we of we dolfijnen tegenkomen. Vaar je met me mee? In een bootje. En dan zingen we natuurlijk... La, la, la, la, la. Of echte zeemeermannen en zeemeervrouwen. Ik bedoel, zeemannen en zeevrouwen zijn.
1: La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la.
0: Ja hoor, je zingt al hartstikke goed mee.

Weet je wat? We hebben lekker geroeid in het bootje. We springen gewoon lekker in het water om te gaan zwemmen. En heb jij al zwemles gehad? Oké, nou, weet je wat? We gaan gewoon zwemmen en dan gaan Tonkie en Jack ons uitleggen hoe je moet zwemmen. En die geven ons zwemles. Zwem maar mee!

0: 8 is dan eindelijk die grote dag. Dat je na al die lessen eindelijk afzwemmen mag. Je familie komt dan kijken. Een beetje spannend is het wel. Maar je kunt het heel goed. Dus de badmeester zegt...
1: Op je...

Nou, nu hebben we leren zwemmen. Zullen we naar de vissen gaan kijken onder water? Dan doen we ze een duikbril op, een snorkel, met zo'n klein dingetje in je mond, waar je door kunt ademen. En dan gaan we de vissen bekijken. Met de vissensonate. Zwem je

Ik ben de haai. Nee, ik maak geen lawaai. Want onder water is het stil. Daar hoor je geen tv en geen gegil. Ik ben de haai. Nee, ik maak geen lawaai. Je hoort alleen het bubbelen van de visjes, blub, blub, blub. Ik ben de haai en zeg nu bye, bye. Ik zwem.

Nou, we hebben lekker gezwommen, hè? Mooie vissen gezien, hè? Ja. En nou, ik ben wel een beetje uitgezwommen. Ik ga lekker op het strand liggen. Het is mooi weer. Lekker wat drinken, lekker op een handdoekje. Lekker in het zonnetje onder een parasolletje. Met mijn liedje Zomer op het grote strand. Zing maar lekker mee. En dansen mag natuurlijk ook, hè? En je mag ook nog het water inspringen, wat je maar wil.

0: alles zit onder het zand. Zelfs op mijn boterham en op mijn lippen en op mijn mond en op mijn benen en in mijn haar. Nou ja, straks lekker weer onder de douche en dan is het allemaal weer weg. Het is alweer bijna afgelopen. Jammer, want ik vond het heel erg gezellig met je. Je hebt lekker meegezongen en meegedanst. Maar er komt weer een volgende keer. En dan gaan we lekker weer radio maken. Je kan natuurlijk ook op Spotify mijn liedjes luisteren. Op YouTube kun je lekker mijn filmpjes kijken. Ik zou het lief vinden als je abonneert. En helemaal leuk als je een keer naar een optreden komt als ik bij je in de buurt speel. Nou, vraag aan papa of mama of ze even op www.dirkschelen.nl kijken. Waar ik allemaal optreed. En dan kom ik vast bij jou een keer in de buurt. En dan kan ik je lekker ontmoeten. En om even af te sluiten, doen we mijn allerlaatste liedje. Dit is het allerlaatste liedje. We gaan weer weg. Is dat even pech? Dit is het allerlaatste liedje. Maar raak niet van je stuk. Misschien heb je wel geluk. En zie ik je vast weer een volgende keer. Ja, dat lijkt me gezellig. Luister je de volgende keer weer? Nou, tot ziens, tot de volgende keer. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hier, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van...
1: Juliana Toren Live!
0: Ja, we zijn even niet meer in het pretpark. Nee. We zijn namelijk in de Hallo Kids Radio Studio. Leuk, ik ben meneer Kaasgraaf.
1: Oh, en ik mevrouw Suikerspin.
0: Ja, en mevrouw Suikerspin, u wilde wat vertellen?
1: Nou, wist u dat het binnenkort een hele bijzondere dag is?
0: Patatdag?
1: Ja, dat kan, maar het is ook binnenkort Moederdag.
0: Is dat zo?
1: Ja, en weet u wat wij een beetje doen met Moederdag?
0: Nou ja, een beetje wel.
1: Nou, op die dag zetten we alle moeders extra in het zonnetje.
0: Ja, en weet u wat ik dan vroeger altijd deed voor mijn mama?
1: Oh, vertel.
0: Ik knutselde dan altijd wat. En dat gaf ik dan zo aan haar.
1: Och ja, nou, en weet u wat ik altijd deed?
0: Nee.
1: Ik maakte een lekker ontbijtje. Ja, een ontbijtje op bed met allerlei lekkers. Een lekker eitje en wat zoets.
0: Oh, wat lekker zeg. Nou, weet u wat, mevrouw Suikerspin? We doen deze radioshow iets speciaals. Het volgende liedje is speciaal voor alle mama's.
1: Wat lief.

Hallo allemaal, hier hoofdsnoepgoed, mevrouw Suikerspin. Wat leuk dat jullie luisteren naar Juliana Toren Live. Tussen het snoepen door, vergeet niet te genieten van...

0: Weet u wat, mevrouw Suikerspin?
1: Nou?
0: Speciaal voor Moederdag gaan wij in het volgende onderdeel iets doen wat wij eigenlijk normaal niet doen.
1: Oh, nou, dat vind ik een beetje spannend.
0: Ja, we hebben het nooit gedaan. Maar weet u wat? We gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: Leuk. De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, voor Moederdag gaan wij voor één keer een vraag beantwoorden van een moeder.
1: Oh, nou wat leuk.
0: Ja, normaal doen we dat natuurlijk alleen maar van de jongens en de meisjes. Ja. Maar nu speciaal mag één keer een mama vraag stellen.
1: Wat is de vraag?
0: Nou, eens even kijken. We hebben een... hier staat hij. We hebben een vraag binnengekregen van Marion.
1: Ah.
0: Marion is 43 jaar.
1: Ah.
0: Liever niet benoemen in de uitzending. Oh, nou dat is te laat, Marion.
1: Nou goed.
0: Marion vraagt of alle mama's ook in de attracties mogen.
1: Oh, nou, natuurlijk mag dat.
0: Natuurlijk, Marion.
1: Ja,
0: lekker
1: gezellig
0: in de achtbaan.
1: Oh, leuk in de Texas Twister.
0: Reuzenrad. Marion, van harte welkom.

0: Oh, meneer Kaasschaaf, ik vind het toch weer zo leuk dat wij weer op de radio zijn. Maar nu wij het over dit onderwerp hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Gaat u iets doen met Moederdag?
1: Ik ga een ontbijtje op bed maken.
0: Nou.
1: En die ga ik brengen aan...
2: U.
0: Oeh.
1: Ja, nu mevrouw Suikerspin. Ja, want u bent eigenlijk toch wel een beetje de moeder van de Juliana-toren.
0: Oh, meneer Kaasschaaf, nou, wat een verrassing.
1: Ja. Ja, dus u verdient ook wel iets lekkers. Zullen we dan maar het volgende liedje aankondigen? Kondigt u even het volgende liedje aan? Dan ga ik vast even dat ontbijtje maken.
0: Oeh, nou wat goed. Hier is het volgende liedje.
1: Houdt u van aardbeetjes?
0: Oeh, lekker.

0: was hard.
1: Oh, mevrouw Suikerspin, ik moet zeggen, dit liedje, die luister ik heel vaak.
2: Ach ja, dat is ook zo. Het
1: is gezellig, hè, als ik dan op kantoor zit. Maar mevrouw Suikerspin, wist u bijvoorbeeld dat een spin 8 poten heeft?
2: Nou, meneer Kaasschaaf, hoe weet u dit allemaal?
1: Dat heb ik geleerd van Cas.
2: Oh, ja, nou wat goed.
1: Maar Cas weet nog veel meer. Dus weet je wat? We gaan naar het volgende onderdeel. Het dierenweetje van...
2: Cas de Ranger.
1: Ja. Leuk. Cas, kom maar.
3: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen weer. Rustig. Wow. Ja. En zo ben je weer beneden. Ja. Eet jij maar lekker door. Laters.

0: mevrouw Suikers binnen. Het is net zo gezellig, maar helaas... De uitzending van Juliana Toren Live zit er weer op. Dag allemaal!
1: Nou, wat was het leuk, hè? Ja, en meneer Kaasgraaf, wat ik toch nog even wil zeggen. Oh. Wij hopen alle mama's snel te zien in de Juliana Toren.
0: Hartje naar alle mama's.
1: Ach, wat leuk, hè? Dag!
0: Dag allemaal!

Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje en Klein Duimpje wel.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik vind je heus wel, hoor. Shh. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein Duimpje, help!
2: Hier komen. Je bent al op te vreten. Wat was dat? Au! Au! Hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hey! Kom jij eens naar beneden?
1: Nee.
2: Waarom niet?
1: Omdat u mij op wilt eten.
2: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
1: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
2: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
1: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
1: Wat is dat dan?
2: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
1: Haha, leuk verzonnen, hoor.
2: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
1: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak.
2: Nee, hoor. Hoezo eigenlijk?
1: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
2: Oh ja?
1: Ze slaat woest met haar vleugels.
2: Dat is wel eng.
1: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
2: Ja, ik...
1: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
2: Nou, ik geloof toch dat ik me ga.
1: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
2: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip, geloof ik, af.
1: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
2: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
1: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak.
2: Huh? Mis ik soms iets?
1: Welterusten.
0: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou. Kokabouter. Die had zich ook verstopt.
3: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Kidsradio is...

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Hallo, Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Emmeline.

0: in de tovertuin. Een geheimzinnige dag vandaag in de tovertuin. Er wordt gefluisterd en iedereen doet een beetje vreemd.
1: Zeg, Bosso, wat heb jij vandaag een grote neus? Je staart is ook veel langer geworden. En je ruikt zelfs een beetje anders.
2: Huh? Echt waar? Maar hoe kan dat nou?
1: Hé, hey, vlindertje, kom je met ons spelen?
3: Oh ja, leuk. Spannend.
2: Hé, hey, jongens, waar hebben jullie het over?
1: Ja, nou, Woezo, ik moet echt even weg.
3: Oh, ik ga mee.
1: Nee, dit is, blijf jij maar hier.
2: Oh. Pip heeft gelijk. Alles aan mij is veel groter vandaag. Hè? Zingende tulpjes, mag ik jullie iets vragen? Kijk eens goed. Vinden jullie het ook er gek uitzie?
4: Nee hoor, Boezel. Of misschien, nou je het zegt, een beetje.
2: Anders uitzie of anders ruik.
5: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nee, hij mag het niet weten.
2: Tante.
6: Hoe woezelt je toch?
2: Er is iets geks met mijn neus, tante.
5: Ja, dat kan ik horen.
2: Ik snap er niks van. Nu zegt hij toet, maar gisteren zei hij nog tuut. Niemand wil meer met me spelen. Allemaal door die grote, stomme neus.
5: Nou, Woezel, weet je. Soms maken neusjes rare geluiden als ze moe zijn. En ja, na een lekker slaapje is meestal alles weer goed. Toch, wijze varen?
6: Jazeker, een slaapje kan echt geen kwaad.
2: Dus als ik wakker word, is mijn neus weer zoals hij was?
1: Iedereen, hij slaapt.
3: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wat is het spannend, zeg. We zijn dol op verrassingen.
6: 1, 2, 3.
2: Hartelijk gefeliciteerd.
1: Met je verjaardag, Sloopie. Je bent jarig. En daarom is je neus zo groot. Het is je feestneus.
2: Oh, Pip, nou snap ik het. Daarom is alles aan mij zoveel groter geworden. Ik ben jarig.
5: Alsjeblieft. Speciaal voor je verjaardag, Woezel.
6: Een perentaart en een feest voor jou, grote jongen.
3: Je mag een feest doen, Woezel.
7: Verjaardag, zo leuk.
1: Gefeliciteerd, lieve Woezel. Wat heb je gewenst?
2: Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. Anders komt hij niet uit.
8: Wat een fijn geheim. Met een heerlijke taart, een dikke neus en een lange staart viert iedereen in de tovertuin dat Woezel vandaag een jaartje ouder geworden is. Gefeliciteerd, Woezel.
9: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken!
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buiten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zou mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Wat is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de vakierse tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai, zeg.

0: Hallo zeg, oh. Wat een hele
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ja, Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
4: Hallo. Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes.
5: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo. We zien we.

0: En de uitslagfout.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo?
5: Je

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie.

0: Een gouden raad van Piet Piraat. Piraten die zijn samen sterk, met hun spierballen doen ze het grote werk.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
7: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
3: Hallo Kids Radio.
4: Een hele goede zondagmiddag. DJ Johan hier met de zondagmiddagshow. En het is hoog tijd om te beginnen.

0: Hierop met nostalgie hier op de zondagmiddag van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede zondagmiddag. DJ Johan hier met de zondagmiddagshow. En ik heb weer allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere vandaag een weetje over de bus. Ja, die komt er zo meteen al aan. Gisteren was het een vrij makkelijk weetje. En die van vandaag is zeker weer een beetje moeilijker. Dus die komt er zo meteen al aan. Daarna staat hij naast me. Ja, je hoort hem. De K3 Bingomolen staat er ook alweer helemaal klaar voor. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook een heel erg leuk spelletje om weg te geven dit weekend. Heeft te maken met piraten en met tekenen. Nou, daar hoor je dadelijk meer over.

Koef geen kaviaar, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of vijf. Kreeg er zelfs een spuuggoed als erbij.

Luan Bellega met duimpje omhoog. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag weer een weetje over de bus. Kijk, gisteren ging het weetje over hoe de bus beweegt. Wat was het nou waar of niet waar, hè? Dat de wielen van de bus rond en rond gaan? Ja, dat klopte wel, hè? Dat klopt zeker. Als de bus gaat rijden, gaan de wielen rond en rond. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat dus ook dat bus naar voren of naar achter gaat bewegen. Maar vandaag een iets moeilijker weetje. Ook over de bus. Want in de bus kunnen heel veel mensen. En er is maar één iemand die bus gaat rijden. Maar hoe noem je die persoon? Is het waar of is het niet waar? Dat degene die de bus rijdt, die de bus bestuurt, dat de machinist van de bus is. Oeh, ja. Ja, het zou zomaar kunnen. En dan is het de machinist die ervoor zorgt dat de bus bij alle halten stopt op de route. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of is het niet waar? Dat degene die de bus bestuurt, degene die de bus rijdt, dat de machinist is van de bus. Daar mag je eventjes over nadenken. Draai ik ondertussen een liedje over bananen voor je. En kom ik daarna bij je terug met of het nou waar of toch en niet waar is.

Een knotsgek liedje over bananen hier op Hallo Kids Radio. Terwijl jij aan het nadenken was over het weten over de bus. Want is nou degene die de bus bestuurt, degene die de bus laat rijden, is het waar of niet waar dat je diegene de machinist noemt? Ja, daar mocht je even over nadenken en ik zal het dan ook maar gewoon vertellen. Dat is niet waar. Nee, daar klopt helemaal niks van. Nee, de machinist, dat is degene die een trein bestuurt, die de trein laat rijden. In de bus noem je dat niet de machinist. Nee, daar noem je dat de chauffeur. Dus vooraan in de bus, degene die ervoor zorgt dat de bus de route volgt en iedereen op de goede plek weer afzet, is dat de buschauffeur die daar allemaal voor zal zorgen. En dus niet de treinmachinist. Nou, dat was weer het tweede weetje over bussen. Ik weet zeker, ja echt heel zeker, dat jij nu de allerslimste van de hele klas bent als het gaat over de bus. Dus lekker gedaan, goed bezig. Dan gaan we door met de muziek. Dit is van Bollo, de Bollo Berendans.

0: Camila Cabello met Havana hier op Hallo Kids Radio. En het is natuurlijk vandaag zondag en dat betekent dat het de laatste dag is van deze week. Dat betekent dat voor één liedje dit ook de laatste dag is dat we dat de superhit zullen noemen. Dus elke week hebben we één liedje wat we net wat leuker vinden dan alle andere liedjes. Die draaien we dan ook extra vaak een hele week lang. En deze week was dat het nieuwe liedje van Kris Kros Amsterdam samen met Jan Smit. Dat is Zij Hoort Bij Mij.
1: Want zij hoort bij mij, zoals je zo.
2: Zij hoort bij mij van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

Zij hoort bij mij de superhit van deze week. Vandaag dus voor de laatste dag de superhit. En vanaf morgen is er dus ook weer een nieuwe superhit. Nou, welke dat gaat worden, nou, daar ga je morgen dus achterkomen. Ik ben zeker zelf wel benieuwd. En dit is van Jula Julia, Hij is de Zeilen. Ja.

0: Cyril met Stumbling In hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij...
1: Hallo beste vriendin, hallo Berend, kom erin. Hallo feestjes en plezier.
2: Hallo Kids Radio.
1: Bingo!
0: Jazeker, de K3 Bingo. Het is hoog tijd voor muziek van K3 hier op de zondagmiddag. En dat betekent dus ook... dat ik dadelijk ga draaien aan een bingomolen waar 75 balletjes in zitten. Heb ik allemaal eigenhandig nageteld. Het zijn er echt 75. En op elk van die balletjes staat dan weer een nummer. En elk van die nummertjes hoort dan weer bij een liedje van K3. Oftewel, heel veel woorden om duidelijk te maken dat deze bingomolen, daar gaat een liedje van K3 uitkomen. En welke dat wordt, ja, dat is dus altijd spannend. Want het kan dus een heel oud liedje zijn, een nieuw liedje, een populaire, een onbekende. Echt van alles en nog wat. En stiekem hoop ik op een liedje uit de musical van Doren Roosje. Daar ben ik vorige week geweest. Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik vond het heel leuk. En daarom zit al de hele week al die liedjes in mijn hoofd. Dus ik zou het leuk vinden als een liedje van die musical eruit komt. Gisteren is het niet gelukt. Misschien vandaag wel. We gaan het zien. Ik ga eraan draaien. 1, 2... Nou. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 20. Nummertje 20 is uit de K3 bingomolen gekomen. En even kijken, die hoort bij... Oh, kijk eens aan. Die hoort niet bij een liedje uit de musical Doren Roosje. Jammer voor mij. Maar hij hoort wel bij een erg leuk en bijzonder liedje van K3. Namelijk het liedje Ilia K. En dat is een liedje wat speciaal is uitgebracht voor een tour waarin Marten even niet mee kon. Maar daarvoor wel iemand anders mee met K3 ging. Dus je hoort dadelijk ook ergens een stem die je misschien niet van K3 gewend bent. Maar Marten zingt gelukkig ook gewoon mee in het nummer hoor. Bij nummer 20 uit de K3 bingomolen is dit Ilia K. Ilia.

K3 met Ilia K bij nummer 20 uit de K3 Bingo Molen. Ja, heerlijk liedje. Hij blijft lekker hangen. Bij nummer 20 was het dus Ilia K. En volgende week neem ik hem gewoon weer mee. Er komen er weer twee nieuwe liedjes uit de Bingo Molen. Ben je al benieuwd? Hallo.

Infinity met Go Go Koala. En dat brengt ons bij het moment dat jij eens kunt winnen. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een spelletje weg, dat je dan lekker met z'n allen samen kan doen. En deze week heb ik weer een heel erg leuk spelletje naast me liggen. Ik zal hem er even bij pakken. Ja, het is een wat zwaardere doos. Ik heb hem hier in mijn handen van het spelletje Pencil Pirates. In andere woorden, een soort penseelpiraten. Oftewel, ja, een penseel hetgene waarmee je tekent en dan piraten. Ja, want dit spelletje, Pencil Pirates, uitgegeven door Haba, kun jij winnen. En wat moet je nou doen in het spelletje Pencil Pirates? Nou, ja, het zit al een beetje in de naam. Je moet namelijk gaan tekenen. En niet zomaar iets gaan tekenen. Nee, je hoeft niet de mooiste piratenboot te tekenen. Dat is niet wat je gaat doen. Nee, want een piraat, die wil natuurlijk de beste, mooiste, grootste en meeste schatten verzamelen. Maar ja, als je dus in dat spelletje Pencil Pirates tegen elkaar als piraten, ja, de strijd aangaat, moet jij degene worden met de meeste schatten om te winnen. Maar ja, hoe ga je die vinden? Nou ja, met een soort schatkaart. En die schatkaart, daar staan allemaal eilandjes op. En daar komt dus het tekenen van toepassing. Want jij moet de route gaan tekenen. Jij moet gaan tekenen hoe de piratenboot het beste kan varen tussen alle eilanden, om zo dus de grootste, mooiste en beste piratenschat bij elkaar te verzamelen. En als jou dat lukt, nou, dan heb jij gewonnen. En dat gebeurt er dus allemaal in het spelletje Pencil Pirates. En dat spelletje kan van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Is heel simpel. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen en naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien van het spelletje. Dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Een van de bekendste piraten is natuurlijk Piet Piraat. Maar hoe heet het schip waar Piet Piraat mee vaart? Ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan weten via het prijsvragenformulier. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van dit hele weekend, die dan maandag hoort dat die, ja, het spelletje Pencil Pirates heeft gewonnen. Dan zal ik nog één keer de prijsvraag herhalen. Een hele bekende piraat is natuurlijk Piet Piraat. Maar hoe heet het schip waar Piet Piraat mee vaart?

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Van de Story Zoo was dit een liedje over de trein hier op Hallo Kids Radio. En dan wil ik toch nog even een liedje draaien uit de musical Door een Roosje. Het is ook een liedje van K3. Een van de nieuwste liedjes van K3. Liefde, Love, Amour.

Samen met Wort Zeeman heeft natuurlijk alles te maken met de prijsvraag van vandaag voor het spelletje Pencil Pirate. Maar goed. Dan kijk ik op de klok. Ja, daar valt me dan toch wel weer iets op. Namelijk dat die zondagmiddagshow, ja, dat die er toch al wel weer op zit. Ik vond het weer heel gezellig vandaag. Notaute, dit is het laatste moment dat jij kans kunt maken op het spelletje Pencil Pirate. De prijsvraag ging over Piet Piraat. Want Piet Piraat, wie kent hem niet? Maar weet jij ook, hoe heet het schip waar Piet Piraat mee vaart? Nou, als je dat weet, geef het vooral door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Wie weet ben jij dan wel de winnaar van het hele weekend van het spelletje Pencil Pirate. Ik wens jou een hele fijne zondagavond, een hele fijne week. En ben ik er volgende week gewoon weer. Tot volgende week zaterdag. Doei doei!

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en ik

0: De nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
2: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
4: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
3: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
2: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
3: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
1: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
4: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
2: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
3: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
4: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
1: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
2: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
3: Goed plan. Kom opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
5: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
2: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
3: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
1: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
4: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
1: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
3: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar, Heb je het al? Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Wat nu?
2: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
3: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
1: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
3: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
1: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
4: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja, u bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn
4: tijd.
3: Net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig? Uw keizerlijke hoogheid.
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met al lust erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motdorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: je het nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papiermaché.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei! TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!
2: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
3: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: of heel erg fluit.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Springen we

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. Oh.

is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Hallo Kids Radio. New truck, big lady.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
5: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Meisjes.
2: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.